0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

fait des voyages. Foudroyé, foudroyé par un mirage.

foudroyé, foudroyé par un mirage. Il est séduit, il a choisi.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

buttons en bleempjes van Madness. Ik had het allemaal op mijn jasje zitten toen in de jaren 80. Ja, Madness hoorde je met Baggy Trousers. Goed, ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag geworden. We zijn vandaag 9 juni inmiddels alweer. Ja, en er is vreemd nieuws. Dolfijnen, die zwemmen bij Lauwershoog. Ja, de plaats is een beetje vreemd, want normaal komen ze niet voor in de Waddenzee. Maar er zwemmen daar al 2 dolfijnen een tijdje rond. Het zou gaan om een moeder en haar kalf, zo schrijft de streekomroep. Gewone dolfijnen die horen in principe niet thuis in de Waddenzee, maar in diepe oceanen. Ja, een gewone dolfijn in de Waddenzee is al uniek. Ja, dit is al de 3e of 4e die gezien wordt dit jaar. De afgelopen jaren is er ook een toename van deze specifieke soort langs de Nederlandse en Belgische kust. Ja, die komt daar eigenlijk bijna niet voor. Ja, 10 jaar geleden was het nog zeer zeldzaam. Zo zegt een medewerker van SOS Dolfijn. Maar ja, dus nu in de Waddenzee, hè? Ja, dat is eigenlijk niet goed, hè? Nee, het is daar eigenlijk te ondiep. Ja, nou ja, het is diep zat natuurlijk, maar goed voor dolfijnen niet. Dus eigenlijk moeten ze naar hele andere plekjes gaan. Ja, SOS Dolfijn die roept nu ook op de mensen om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. Ja, voorlopig maakt de stichting zich nog geen ernstige zorgen. Ze zeggen, we zien ze actief zwemmen en ook sprongen maken. En dat is heel gaaf. Ze zijn ook niet vermagerd, ze zijn ook niet verstrikt. Ze hebben ook geen verwondingen. Dus er is ook het algemeen met de gezondheid niks in de hand. Maar ja, het is toch eventjes een vreemde plek, hè. Ja, dolfijnen in de Waddenzee, hè. Ja, er staan ook beelden op internet. Dan zie je ook zo'n dolfijn regelmatig omhoog komen. En die springt dan de lucht in bij zo'n boei, hè. Ja. Er zit ook nog een zeemeeuw op zo'n boei. Die zit nog eventjes te kijken van, hé, wat is dat dan hier, hè? Ja. Een dolfijn dus, hè, in de Waddenzee, jongens. Ja, lekker. Nou, dat was toch wel een beetje happy nieuws, hè, een keer. Een keer vrolijk beginnen, toch? Goedemorgen.

Fleetwood Mac, wie kent ze niet meer uit... wat was het, dit liedje? 1977 was lang geleden. Ja, de band kende twee fases. Eerst waren ze bluesbandje in de late 60e jaren. En toen in 1975 toen kwam Stevie Nicks erbij en Lindsey Buckingham. En toen werden ze pas echt heel erg groot, hè? Ja, goed, toen hadden ze natuurlijk Everywhere, 1987. En ook Little Lies, hè? Ja. Fleetwood Mac hoorde je voorbij komen bij... voor de wekker wakker. Goed, ik zeg een hele goede morgen. Welkom, dit is het ochtendradiofeuilleton. We kijken heel eventjes naar het nieuws vandaag. Want er is weer veel gebeurd, kan ik je vertellen. Ja, het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd. Die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en heel veel kinderen. Ze zaten vast in het noordoosten van het land. Twee baby's die waren zo verzwakt door hun gevangenschap... dat ze de bevrijding niet hebben overleefd, zo heeft een woordvoerder gezegd. De anderen die werden gered, die worden nu medisch onderzocht in Nigeria. Ja, afgelopen maandag zijn de olieprijzen weer omhoog gegaan... omdat Israël en Iran elkaar weer hebben bestookt met geweld. Ja, vrede is ver weg. Net als de volledige opening van de straat van Hormuz voor de olietank. Ja, handelaren zijn meer aan het bieden op fossiele brandstoffen... nu het geweld weer oplaait. De prijs van een vat Brentolie steeg met 4,5% naar $97,29 per vat. Ja, ook het gas ging omhoog. Daar stegen de prijzen ook op de handelsmarkt. Dus het wordt allemaal weer een stukje duurder, hè. Ja, en de natuur in de zoetwatergebieden in de Lage Landen... die laat na een tijdje van herstel nu weer een achteruitgang zien. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ja, waar deze gebieden jarenlang als lichtpuntje in de Nederlandse natuur golden... ja, lijkt de positieve ontwikkeling van de laatste jaren te zijn omgeslagen. Ja, niet alleen in Nederland is dat zo, ook in België. En ook in bepaalde natuurgebieden van Duitsland gaat het hard achteruit. Ja, wat daar precies de reden voor is, dat kan men nog niet helemaal zeggen. Maar het gaat niet goed. Ja, veel diersoorten hebben het moeilijk... Het is het bekende verhaal dat niet al te rooskleurig is. Toch was er in het verhaal de laatste decennia een lichtpuntje te zien. Moerasgebieden bijvoorbeeld en andere natuurgebieden met zoetwater... die lieten een tijdje herstel zien. Ja, en dat begint nu uit te doven. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ja, sinds 1990 is het best goed gegaan. Maar nu gaat de waterkwaliteit omlaag. Ja, zwaar giftige stoffen bijvoorbeeld... die werden toen in de tijd niet meer in de rivieren geloosd. Maar het is nu alweer anders geworden, ja. En tot besluit, Nederlanders en Belgen en Duitsers... die gooiden vorig jaar veel voedsel weg, zo blijkt uit onderzoek. Ja, dat eens in de drie jaar wordt gepubliceerd. In 2022 bijvoorbeeld werd nog 28 kilo weggegooid. En in 2019 was dat 30 kilo. Ja, over vijf jaar moet de voedselverspilling zijn teruggebracht... naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar ja, als je ziet ook wat mensen weggooien, joh. Het is niet te veel, maar ja, ik ben dan prikkelateur. Dus ik maak nog wel eens wat parkjes schoon met zo'n grijpertje. En als je ziet wat mensen allemaal weggooien, gewoon in de verpakking... dan denk ik van, ja, heb je geld te veel of zo? Of ja, waarom gooi je nou, ik noem even wat, een broodje gezond in een verpakking... gewoon van dezelfde datum als de dag wanneer ik het vind? Waarom gooi je dat dan weg? Dat eet je toch gewoon op? Dat gooit toch niet foetsie? En zakken met aardappelen bijvoorbeeld, hè, wordt ook gewoon gedumpt. Ja, het is net alsof we het allemaal niet meer uitmaken. Hè? Ja, ik zou zeggen van, ga het recyclen. Of ja, als je bijvoorbeeld brood toch weg wil gooien, haal het uit de verpakking. Geef het bijvoorbeeld overdag aan de vogeltjes. Hè? Dan hebben die er nog wat aan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Goedemorgen. Hier is Benson Boone.

lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè? Ja, We Lost in Music. En een ander lekker liedje uit die alom vermaarde jaren 80. En de 80s remix door de voice-over. Ja, goed, voor de Wekker Wakker vandaag begint het rustig. Maar het is wisselvallig weer. Er zijn vandaag ook wat droge perioden met zonneschijn. Maar ook wolken en buien. Ja, tijdens de droge periode wordt het 16 tot 18 graden. En tijdens de buien koelt het wat af. Het waait ook stevig. Er is zelfs wat onweer mogelijk vandaag. Dus dat kan ook zo zijn als je in één keer gedonder hoort in de lucht. Dan klopt dat. Ook morgen is het wisselvallig. Het is wel wat vaker droog. En de kans op onweer is ook wat kleiner. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. Hetzelfde temperatuur zo'n beetje als vandaag. En verder verwacht men vanaf volgende week ook weer hogere temperaturen. Hè? Want het weekend belooft weer mooi weer te worden. Dus het is even afwachten of dat inderdaad zo is. Hè? Want er is niks zo veranderlijk als het weerbericht. Ja, we hebben natuurlijk elke dag een dagtopper. En die wordt altijd door andere mensen uitgezocht. En die zetten hem dan in dit programma. Ja, en soms zijn er wel eens van die dagtoppers. Dan zeg ik van, ja, dit is er ook eentje. Maar het is wel even wennen. En je krijgt er ook dorst van.

een film over het wel en wee van een popartiest, hè? Ja, Lady Gaga hoorde je en Bradley Cooper. Mooi liedje, Shallow, ja. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1973. Het is even geleden, stond er een liedje van Redbone in de top 40. Ja, 5 weken lang op de allereerste plaats. Ja, en het liedje, dat klonk zo.

Leuke drum erbij, hè? Ja, leuke tantan. Zullen we trouwens tijdens het WK misschien ook wel zien in het publiek, hè? Want er doen heel veel landen mee waar de trommel natuurlijk erg populair is. Ja, We Were All Wounded van Wet Boone voor Intimi bereikt de bovenste plaats in de top 40. 5 weken lang, hè? Ja. Ja, we krijgen nog wel eens wat berichtjes binnen, hè, waarvan je zegt van, ja jongens, dat is ook wel weer schokkend. De Britse songwriter Talai Riley is overleden, 35 jaar geworden. Er was een steekpartij in Londen. De artiest werd vrijdag met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Nee, hij is helaas overleden. Ja, de Britse songwriter Talai Riley. Ja, dan vraag je misschien af van, wie is die man ook alweer? Nou, hij heeft heel veel muziek geschreven, onder andere. Hij werkte voor grote artiesten, zoals Dua Lipa bijvoorbeeld. Hè. Chris Brown werkte die voor en ook voor Britney Spears. En hij werkte ook nog met Jason Derulo en Nick Thomas samen. Ja, hij schreef liedjes, hij produceerde ze. En hij is plotseling overleden, dus door het incident in Londen, hè? Jongens. Ja, daar schrik je dan toch wel weer van, hè? Goed voor de wekker wakker op deze dinsdag 9 juni. En dit is Klein Orkest, Over de Muur, Über de Linde.

Everybody's free to feel good. Rosalie, bij Voor de Wekker Wakker in de back-to-back classic. Hè? Ja, gewoon een keer één liedje uit de jaren 90. Ja, het is druk op de weg als je gaat de auto rijden vandaag op de A2. Daar is het druk, vooral tussen Zetterenbos en Utrecht bij het knooppunt Hintham. Daar staat het een beetje stil. Den Haag, Amsterdam, A4 is het druk. A6, Emmeloord, Muiden. Daar is bij Lelystad Noord en Lelystad een file van 4 kilometer. 8 minuten vertraging. Horen-Zaanstad bijvoorbeeld, daar is het ook druk op de weg. En de A15 richting Rotterdam bij Sliedrecht Oost. Daar staat het ook een klein beetje van. Dus daar is het ook nog zeker tot 11 uur vandaag druk op de weg. Hè? Ja. Goed, vandaag komen 6 verdachten voor de rechter van een explosie bij een synagoge in Rotterdam. Dat hebben ze toen in maart gedaan en nu moeten ze dus voorkomen. En vandaag begint de Duitse bondspresident Steinmeier zijn staatsbezoek aan Nederland.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Double Trouble, once again for Stevie Ray Vaughan.

0: lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.
1: Love me tender, love me sweet.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio. Lokale omroep.

Thank you. Thank you very much.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond. Van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

0: lokaalomroep.nl. Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Wij gaan met een zingen song. That's one of my favorites. I'll let it introduce yourself. Go something like this.

But when she gets weary, try a little tender.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

Why don't you come with me into my fantasy? Your choice may be

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

Lokale Omroep Koorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is van

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is al zo.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.